0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne vindt het een zorgelijk signaal dat het Internationaal Olympisch Comité besloten heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op te heffen. Hierdoor kunnen Russen weer internationaal sporten. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. En in de Syrische hoofdstad Damascus zijn twee aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: Ik zeg oeh. Ik zeg ah. Ik zeg oeh.

0: at night.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel. Maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne vindt het een zorgelijk signaal dat het Internationaal Olympisch Comité besloten heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op te heffen. Hierdoor kunnen Russen weer internationaal sporten. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. En in de Syrische hoofdstad Damascus zijn twee aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel. Maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne vindt het een zorgelijk signaal dat het Internationaal Olympisch Comité besloten heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op te heffen. Hierdoor kunnen Russen weer internationaal sporten. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. En in de Syrische hoofdstad Damascus zijn twee aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mohtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel. Maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne vindt het een zorgelijk signaal dat het Internationaal Olympisch Comité besloten heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op te heffen. Hierdoor kunnen Russen weer internationaal sporten. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf.

0: En in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Aan boord van de vlucht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zijn 5 bemanningsleden. De piloot meldde onderweg navigatieproblemen en vroeg om hulp. Kort daarna verdween het toestel van de radar. Er wordt nu gezocht in de Arabische Zee, waar het vliegtuig mogelijk kan zijn neergestort. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Bij die aanval in februari kwamen volgens Iran zeker 168 kinderen en 14 leraren om het leven. Militairen zouden onder druk hebben gestaan om snel doelwitten te kiezen. Het Amerikaanse onderzoek naar de aanval loopt nog. President Trump zei dat we mogelijk nooit zullen weten wie aansprakelijk was, terwijl het bewijs maar toeneemt. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

In Arnhem stellen imkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. Een vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Langzaamaan begint de spits op gang te komen in de regio. Het rijdt wat langzamer op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 7 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In Arnhem stellen inkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: je.
1: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
2: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is al wat drukker aan het worden op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 13 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB.

Culturele Zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de Culturele Zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de Culturele Zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agenda.

0: Nee, want ik voel nu ik val te hard of vanaf de start.
1: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag is er een afwisseling van zon en wolken. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, terwijl vanuit het zuidwesten de zon steeds vaker doorbreekt. Het blijft vrijwel overal droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 15 graden. Morgen begint nog vrij bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Daarna blijft het droog en wordt het vanaf vrijdag opnieuw zomers warm, met in het weekend lokaal tropische temperaturen. Tot zover het weer van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vanwege wegwerkzaamheden al vroeg drukte op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 13 kilometer en 30 minuten. Komt natuurlijk omdat er op de A27 wordt gewerkt en veel mensen rijden om. En op de A50 Arnhem-Os is het ook al vroeg aansluiten tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar op de meeste plekken valt het gelukkig wel mee met de spits. Op de A1 richting Apeldoorn is een kapotte vrachtwagen stil komen te staan bij Barneveld. Vanaf Amersfoort een file van 15 minuten. En verder de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Under the Bridge, de Red Hot Chili Peppers. Wow, dit is lekker zeg. En dat op die zaterdagochtend. Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Dit is de ochtend van Connect. En wij presenteren jou die trein met de lekkerste hits. Dat moment van wakker worden of slapen gaan. Ja. Is dit Lady Gaga, Bradley Cooper en Shallow? Je hoort het nu hier in de ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent.

Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ammestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 2:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld

Duel. Duel Eye to Eye. Je hoort de propaganda uit 1985. Hier bij Connect. Is dit. Haha, vrolijke muziek. Zo, op deze zaterdagochtend. Laat de zon in je hart. Als je naar buiten kijkt, schijnt het zonnetje volop. En dat is genieten. En je de lekkerste zomershits hoor je hier.

Ben en American Cars. Je hoorde het hier in de ochtend van Connect. Is dit Alex Warren en Fever Dream? Je hoort het nu hier. De heetste hits. En de lekkerste gauw ouwe. Dit is de ochtend van Connect. Ik zeg een hele

0: Marcel Stuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas is het drukker aan het worden op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn er dicht en het kan daar wel even gaan duren. De vertraging is 50 minuten. Verkeer van Utrecht naar Apeldoorn kan beter omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Verder ook andere files nog, waaronder de A2 naar Utrecht vanuit Den Bosch. Tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten. En op de A50 naar Os ook file tussen Valburg en Ravenstein. Ongeveer 8 kilometer, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.
4: I want you to want me.

Joshua Caddinson uit 1994. En wat was dat een hit in die zomer? Over zomerhits gesproken is dit Pink uit 2012. Een try, ja, je moet gewoon blijven proberen. En dan zul je zien hoe harder jij probeert. Uiteindelijk ga je je doel bereiken. Dit is Connect. Ik zeg een hele goede morgen, fijn dat je luistert.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.

Je hoorde het hier in de ochtend van Connect. En soms draaien wij gewoon die verschrikkelijke, lekkere, gouden ouwe. Wat dacht je hiervan? OMD 1986. Forever live and die. Dit is Connect.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De file met de meeste vertraging is helaas in de regio te vinden. De A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam, tussen Amersfoort en Barneveld. 5 kilometer en 50 minuten extra. Er staat een kapot vrachtwagen. Hij heeft last van problemen met de remmen en met zijn banden. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt het beste omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Verder hier en daar nog wat andere files. Ook op de A2 naar Utrecht toe, tussen Rosmalen en Kerkdriel. 3 kilometer en 10 minuten. En op de A2 naar Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. Ongeveer 20 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit

Het station van Coldplay. Dan hebben we het over Connect and Talk. Je hoorde het hier in de ochtend van. Ja, lekkere muziek, gewoon omdat het kan. Wat dacht je hiervan? Heb jij soms ook een noodgeval? Dan moet je 112 bellen of 911. Ik roep maar iets, hè. Nu de jongens van Goldband op je radio. Dit is Connect. Goedemorgen.

0: Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

wat is dit lekker zeg. O-Jam, samen met Ben Liebrand en Rotation. Je hoorde het hier in de ochtend van Connect. Is dit de Just the Two of Us. Uit 1981, Grover Washington Jr. en Bill Withers. Oh, dit is zaterdagochtend. Dit is genieten. Mijn ontbijtje. En opstaan in alle smaken van muziek.

is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen

0: overal droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 15 graden. Morgen begint nog vrij bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Daarna blijft het droog en wordt het vanaf vrijdag opnieuw zomers warm, met in het weekend lokaal tropische temperaturen. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan nog meerdere files in de regio. Onder meer de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 10 kilometer en 20 minuten. En ook langs de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. Daar heb je ook een file van 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

zomerse muziek uit 2026. The Edge of Desire, Jonas Blue. Is dit over The Edge gesproken? Ja, die zat in dit bandje en zit nog steeds in dit bandje. U2, Sunday, Bloody Sunday, nu op jouw radio. Het komt zich van het album Rattle and Hum. En je hoorde het hier in de ochtend van Connect, bij Connect.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

Dua Lipa op je radio samen met Chris Martin. En die hoorde je al eerder met zijn bandje. En Homesick is dit. Puff Daddy, Faith Evans, Notorious B.I.G., I'll Be Missing You. Je hoort het nu hier in de ochtend van Connect. Bij je tot aan 10 uur, daarna de show waarin alles kan en alles mag.

0: Dat stond wekenlang op nummer 1 in 1997. En dat naar aanleiding van het overlijden van Notorious B.I.G. Oh, en iets wat in de jaren 80 ontzettend lekker deed, is dit. Gitaren. Heerlijk. Rock the Night Europe op je radio. Het zit erop voor deze zaterdagochtend. Morgen vroeg, iets na de klok van 8 uur, zijn we terug voor nog een hele nieuwe. Ja, ochtend van Connect.
1: Ik zeg
0: tot morgen.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: WoonConnect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio zijn nog meerdere noemenswaardige files te vinden. Allereerst de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Geldermalsen. 17 kilometer en 3 kwartier extra. Er is 1 rijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden. En het is al vroeg druk op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 5 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In Italië zijn twee voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Toeristen die in zwemkleding of met ontbloot bovenlijf door het Italiaanse dorp Varenna lopen, riskeren voortaan een boete van 50 tot 200 euro. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
2: In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Atmaarbroek 5 minuten vertraging.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijerabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repair Café De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect. Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. De olieprijs steeg door de nieuwe escalatie fors. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In een interview met de Financial Times zegt Zelensky dat Oekraïense inlichtingendiensten rekening houden met zo'n scenario vanaf 2027. Volgens de krant zou Poetin kunnen denken dat dit het moment is, zolang VS-president Trump aan de macht is. In Italië zijn twee voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Volgens justitie zou een van de twee, een oud-inlichtingofficier, jarenlang geheime militaire en veiligheidsinformatie hebben doorgespeeld aan de Russische ambassade in Rome. Daarbij zou ook de identiteit van Italiaanse geheimagenten in Rusland zijn onthuld. Naast Piras is ook een oud-collega aangehouden. Tegen vijf anderen loopt een strafrechtelijk onderzoek. Staatssecretaris Johannes De Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Volgens De Bat ontstond daardoor het beeld dat het dorp al was opgegeven, terwijl daar nog geen besluit over was genomen. Hij spreekt van een onomkeerbaar proces dat de besluitvorming juist heeft vertraagd. Het kabinet werkt nog aan een definitief besluit over de toekomst van het dorp. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten. N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Battenbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkullers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar Beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In Italië zijn twee voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Een tweedeling in het weer. In het noordoosten is het grotendeels bewolkt, maar vanuit het zuidwesten komt de zon er steeds vaker bij. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 graden in het Waddengebied tot zo'n 27 graden lokaal in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen start de dag in bijna het hele land met bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de loop van de ochtend komt de zon erbij en 's middags schijnt de zon in het hele land. De wind zit in de noordhoek en is matig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden, terwijl het in Limburg en Brabant 27 tot zelfs 29 graden kan worden. Op vrijdag krijgt het noorden met nog wat bewolking te maken, maar de zon laat zich ook zien. Elders in het land is het overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het op de Wadden een graad of 23. De hoogste temperaturen worden in het zuiden gehaald met 29 à 30 graden op de thermometer. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Empel en Waardenburg is de vertraging 10 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Knoopend Velperbroek en Duiven is het oponthoud 20 minuten. Drie rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Foon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer reizen. Dat laat DOVA weten, een samenwerkingsverband van provincies en regio's. Ouderen vanaf 65 jaar daarentegen krijgen per 1 januari geen korting meer in het openbaar vervoer. In sommige regio's konden kinderen al per trein vrij reizen, maar dit besluit wordt nu breder getrokken en geldt voor het openbaar vervoer in heel Nederland. De Europese luchtvaartautoriteit ESA meldt dat luchtvaartmaatschappijen het luchtruim boven Iran, Irak en Libanon langer moeten mijden vanwege de alsmaar voortdurende onrust in het Midden-Oosten. De waarschuwing wordt tot 31 augustus verlengd. De eerdere waarschuwing liep vandaag af, maar door de Amerikaanse aanvallen op Iran en Iran die op zijn beurt Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten aanvalt, is het geweld in de regio weer flink opgeleid. Volgens de Amerikaanse president Trump is Spanje een vreselijke bondgenoot en daarom wil hij niets meer met het land te maken hebben. Trump zou financiënminister Scott Bessent de opdracht gegeven hebben om alle handelsbetrekkingen met Spanje te verbreken. Op de NAVO-top in Ankara zei Trump dat Spanje een verloren zaak is. Vorig jaar weigerde het land als enige bondgenoot om toe te zeggen de defensieuitgaven voor 2035 met 5% van het binnenlands bruto product te verhogen. Toen dreigde Trump ook al met handelssancties. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat bij Zaltbommel een file van 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Duiven een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In Arnhem stellen imkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolvitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleever Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleever Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer reizen. Ouderen vanaf 65 jaar daarentegen krijgen per 1 januari geen korting meer in het openbaar vervoer. De Europese luchtvaartautoriteit ESA meldt dat luchtvaartmaatschappijen het luchtruim boven Iran, Irak en Libanon langer moeten mijden vanwege de alsmaar voortdurende onrust in het Midden-Oosten. De waarschuwing wordt tot 31 augustus verlengd. Volgens de Amerikaanse president Trump is Spanje een vreselijke bondgenoot en daarom wil hij niets meer met het land te maken hebben. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Duitse grens staat tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: And they what?
1: Altijd als eerste op de hoogte.
2: De verbinding in Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
3: Connect.
1: Dit is Connect.

De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken, en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. Wat de provincie Noord-Holland betreft is het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen een zaak tussen die twee partijen. Het OM stelt dat het Noord-Hollandse staalbedrijf met opzet schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bemoeit zich met vergunningen, toezicht en handhaving bij Tata. Zo zou het bedrijf kans lopen dat een vergunning van kooksgasfabrieken 1 en 2 wordt ingetrokken omdat deze te veel schadelijke stoffen uitstoten. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige vrijwillige brandweerman om het leven gekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. De man was samen met collega's bezig met het blussen van een brand die 2 weken geleden was uitgebroken in een gebied dat moeilijk toegankelijk is. Ook elders in Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. De brand bij Perpignan is nog niet onder controle. Daar is al zo'n 4900 hectare natuur verwoest. Op de NAVO-top in Ankara is de Amerikaanse president Trump met een slecht humeur aangeschoven. Hij is kwaad op Spanje, de afspraken met Iran kunnen wat hem betreft de prullenbak in, en hij vindt nog altijd dat Groenland Amerikaans moet worden. Aan NAVO-baas Mark Rutte de schone taak om Trump met lofuitingen weer op een redelijke manier bij de les te krijgen. Zo prees Rutte Trump voor het feit dat hij ervoor gezorgd heeft dat de Europese bondgenoten de defensiebudgetten fors hebben opgeschroefd. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is ruim 10 minuten. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken, en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. Wat de provincie Noord-Holland betreft is het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen een zaak tussen die twee partijen. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige vrijwillige brandweerman om het leven gekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Op de NAVO-top in Ankara is de Amerikaanse president Trump met een slecht humeur aangeschoven. Aan NAVO-baas Mark Rutte de schone taak om Trump met lofuitingen weer op een redelijke manier bij de les te krijgen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Een tweedeling in het weer. In het noordoosten is het grotendeels bewolkt, maar vanuit het zuidwesten komt de zon er steeds vaker bij. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 graden in het Waddengebied tot zo'n 27 graden lokaal in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen start de dag in bijna het hele land met bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de loop van de ochtend komt de zon erbij en 's middags schijnt de zon in het hele land. De wind zit in de noordhoek en is matig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden, terwijl het in Limburg en Brabant 27 tot zelfs 29 graden kan worden. Op vrijdag krijgt het noorden met nog wat bewolking te maken, maar de zon laat zich ook zien. Elders in het land is het overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het op de Wadden een graad of 23. De hoogste temperaturen worden in het zuiden gehaald met 29 à 30 graden op de thermometer. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Grenscontrole veroorzaakt file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Duiven en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Renkum ook 10 minuten op onthoud. Er ligt daar het een en ander op de weg. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ammestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 2:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Kortsluiting na een kapotte waterleiding was de oorzaak van de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen vorige week. Bij de montage van een nieuwe elektriciteitskast werd een waterleiding geraakt. Door het lek op de 10e verdieping ontstond kortsluiting in de kelder. De brand verspreidde zich zeer snel via de aanwezige schachten. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 bewoners van het gebouw en een vrouw die bij haar moeder op bezoek was. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken, en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. De explosies gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Macron in Syrië hebben aan zeker 1 persoon het leven gekost. Verder zouden er 36 gewonden zijn gevallen. Macron was het eerste Europese staatshoofd dat een bezoek aan Syrië bracht sinds de val van het regime van Assad. De explosieven waren verstopt in de buurt van het hotel waar de Franse president verbleef, maar kwamen tot ontploffing toen Macron al onderweg was naar het presidentieel paleis. Frankrijk en Syrië hebben afgesproken dat de twee de banden verder aanhalen. Het Pakistanse vrachtvliegtuig dat gisteravond boven de Arabische Zee vermist is geraakt, had kort daarvoor navigatieproblemen. De Boeing 737 was vertrokken uit de Verenigde Arabische Emiraten met als eindbestemming Pakistan. Rond 9:15 gisteravond verloor het toestel met 5 mensen aan boord het contact met de luchtverkeersleiding. Volgens Flight Radar 24 is het toestel mogelijk ten zuidwesten van Karachi in zee gestort. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Duiven en de Duitse grens 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Kortsluiting na een kapotte waterleiding was de oorzaak van de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen vorige week. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 bewoners van het gebouw en een vrouw die bij haar moeder op bezoek was. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De explosies gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Macron in Syrië hebben aan zeker 1 persoon het leven gekost. Verder zouden er 36 gewonden zijn gevallen. Het Pakistanse vrachtvliegtuig dat gisteravond boven de Arabische Zee vermist is geraakt, had kort daarvoor navigatieproblemen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat bij knooppunt Del 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de A12 en een Duitse grens bij de Duitse grenzen ook een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en dj's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

0: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum.
1: Luister Connect. Luister Connect in heel Midden-Gelderland.
0: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De 25-jarige Eve Ey, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, wordt deze week in het Pieterbaancentrum opgenomen. De verdachte heeft beloofd daaraan mee te werken. De slachtoffers waren 16 en 18 jaar en werden in een asielzoekerscentrum opgevangen. Ey is verschillende malen verhoord en heeft nog geen verklaring willen afleggen. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. De Raad van State heeft bepaald dat asielzoekers die een valse verklaring hebben afgelegd bij het aanvragen van asiel, hun verblijfsvergunning terecht zijn kwijtgeraakt. Het gaat in deze zaak om een jurist die tot 2020 asielzoekers nepverhalen voor hun aanvraag verkocht. Voor veel geld garandeerde hij verblijfsvergunningen. Toen duidelijk werd dat de asielmotieven niet klopten, werden de verblijfsvergunningen ingetrokken. De jurist werd tot 4 jaar gevangenis veroordeeld. De Raad vindt wel dat de aanvragen opnieuw beoordeeld moeten worden. De Europese Commissie heeft gereageerd op de ferme uitspraken van de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top over Spanje. Daar dreigde hij de handel met Spanje stop te zetten. De Commissie zal de belangen van de lidstaten waar Spanje ook onder valt volledig beschermen. Vorig jaar zomer werd door de EU met de VS een akkoord gesloten. De Commissie verwacht dat de VS zich aan de afspraken houdt. Trump noemde Spanje een vreselijke partner, onder andere omdat het land de defensieuitgaven niet naar 5% wil verhogen. In het Europees Parlement is een meerderheid voor het voortzetten van de besprekingen met Oekraïne tot toetreding tot de EU. 460 Europarlementariërs stemden voor, 136 tegen. De stemming verliep niet bepaald zachtzinnig. Over en weer werden harde verwijten gemaakt. Het voortzetten van de gesprekken met Moldavië kon op nog meer steun rekenen. 505 parlementariërs waren voor en 115 tegen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: do? Does he need you like I do? Does he need you like I do?
1: Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
2: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 25-jarige Eve Ey, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, wordt deze week in het Pieterbaancentrum opgenomen. De Raad van State heeft bepaald dat asielzoekers die een valse verklaring hebben afgelegd bij het aanvragen van asiel hun verblijfsvergunning terecht zijn kwijtgeraakt. De Europese Commissie heeft gereageerd op de ferme uitspraken van de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top over Spanje. Daar dreigde hij de handel met Spanje stop te zetten. De Commissie zal de belangen van de lidstaten waar Spanje ook onder valt volledig beschermen. In het Europees Parlement is een meerderheid voor het voortzetten van de besprekingen met Oekraïne tot toetreding tot de EU. 460 Europarlementariërs stemden voor, 136 tegen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Een tweedeling in het weer. In het noordoosten is het grotendeels bewolkt, maar vanuit het zuidwesten komt de zon er steeds vaker bij. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 graden in het Waddengebied tot zo'n 27 graden lokaal in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen start de dag in bijna het hele land met bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de loop van de ochtend komt de zon erbij en 's middags schijnt de zon in het hele land. De wind zit in de noordhoek en is matig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden, terwijl het in Limburg en Brabant 27 tot zelfs 29 graden kan worden. Op vrijdag krijgt het noorden met nog wat bewolking te maken, maar de zon laat zich ook zien. Elders in het land is het overwegend zonnig. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het op de Wadden een graad of 23. De hoogste temperaturen worden in het zuiden gehaald met 29 à 30 graden op de thermometer. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file op de Gelderse wegen. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Staat een kapotte auto, 13 kilometer file daar vanaf knooppunt Hintham. 5 minuutjes extra op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij Leerdam. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En ook 10 minuten extra op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Aalst.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apel.
5: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Volgens oud-economische zakenstaatssecretaris Mona Keijzer was er soms geen touw vast te knopen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Als voorbeeld noemde zij de groepsgrootte die steeds wisselde. In september 2021 werd Keijzer uit het kabinet gezet nadat zij in een interview had gezegd dat zij van het coronabeleid afstand had genomen. Keijzer zei zelf weinig inspraak in de maatregelen te hebben gehad, maar dat ze aanvankelijk de maatregelen wel kon rechtvaardigen. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een aanval op een gymnasium meerdere gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het hier om een steekpartij of een schietincident gaat. Het Duitse Bild meldt dat er 4 mensen zwaar gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De politie heeft een 16-jarige verdachte kunnen oppakken. Wat het motief geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. In een slotverklaring van de NAVO-top in het Turkse Ankara hebben de leiders van de NAVO-landen beloofd dat de hogere defensiebudgetten waargemaakt zullen worden en dat de Europese landen de NAVO-taken van de VS overnemen. Verder wil men dat Iran de straat van Hormuz vrijgeeft en het land mag er geen kernwapens op nahouden. Oekraïne krijgt zeker €140 miljard aan steun. En tijdens de NAVO-top heeft de Amerikaanse president Trump Iran gewaarschuwd dat de Verenigde Staten mogelijk vanavond nieuwe aanvallen zullen uitvoeren. De president zei letterlijk tegen aanwezige journalisten: "Ik geef een kleine waarschuwing, we gaan hen vanavond hard raken." En Iran haalde na de Amerikaanse aanvallen van gisteren op sociale media uit naar Trump. De aanleiding was het rode kaart-incident op het WK. De Iraanse president Peshmerga schrijft: de VS volgt haar bekende buitenlandse beleid. Regels omzeilen, rivalen intimideren, obstakels opwerpen en vals spelen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
0: Dit is Connect.

De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Feierabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke...

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens oud-economische zakenstaatssecretaris Mona Keijzer was er soms geen touw vast te knopen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een aanval op een gymnasium meerdere gewonden gevallen. De politie heeft een 16-jarige verdachte kunnen oppakken. Wat het motief geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. In een slotverklaring van de NAVO-top in het Turkse Ankara hebben de leiders van de NAVO-landen beloofd dat de hogere defensiebudgetten waargemaakt zullen worden en dat de Europese landen de NAVO-taken van de VS overnemen. En tijdens de NAVO-top heeft de Amerikaanse president Trump Iran gewaarschuwd dat de Verenigde Staten mogelijk vanavond nieuwe aanvallen zullen uitvoeren. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Gelderland is het alweer hartstikke druk op de weg. 160 kilometer file in totaal. De meeste vertraging zien we op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij Waardenburg staat een auto met pech. De vertraging is bijna een half uur. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 11 kilometer met 20 minuten op de taart. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De 25-jarige IVE, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, zou volgens justitie een bovenmatige interesse in wapens hebben. In de telefoon van de verdachte werden 5354 afbeeldingen van vuurwapens, messen en munitie aangetroffen. De twee slachtoffers waren 16 en 18 jaar en verbleven in een asielzoekerscentrum. Hij wordt deze week in het Pieter Baan Centrum opgenomen, waar hij psychisch onderzocht en geobserveerd zal worden. In de vier grote steden van Nederland worden voorbereidingen getroffen voor de WK-wedstrijd van morgen tussen Frankrijk en Marokko. In Rotterdam worden speciale verkeersmaatregelen genomen en moeten de zogenoemde calamiteitenroutes vrijgehouden worden. De gemeente zegt dat er ruimte voor feest is, maar dat het niet te laat moet worden. In Amsterdam zullen politie, straatcoaches en buurtvaders op de been zijn om op een feestelijk verloop toe te zien. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat het bondgenootschap de energieinfrastructuur gaat versterken. Er wordt 27 miljard euro vrijgemaakt om bestaande faciliteiten te vernieuwen, maar er worden ook nieuwe pijpleidingen naar het oosten aangelegd. Rutte spreekt van een historische stap. Het oude netwerk stamt nog uit de tijd van de Koude Oorlog. De details van de plannen moeten nog wel worden uitgewerkt. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, heeft op zijn 86e verjaardag van de Universiteit van Liverpool een eredoctoraat in de muziek gekregen. Starr ontving de onderscheiding tijdens een besloten ceremonie in Los Angeles. Hij bedankte de Universiteit van Liverpool voor het eredoctoraat en voor het feit dat men naar Los Angeles was gekomen om het uit te reiken. Starr voelde zich zeer vereerd en zei: "Zoals iedereen weet ben ik in Liverpool geboren. Het is mijn geboortestad en ik zal er altijd van blijven houden." Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen een grijze start, later klaart het op. Bij een noordenwind wordt het 22 tot 29 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel vertraging in Gelderland. De meeste hebben niet zo heel veel oponthoud, hoger zo'n 10 minuten. Maar op een aantal plekken is het toch wel goed mis. Te beginnen de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg 18 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. A12 Utrecht-Arnhem. Bij Oosterbeek staat een auto in brand. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vertraging een half uur. En tenslotte valt op de N233 Veenendaal richting Kesteren. Voor Kesteren bijna een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat het bondgenootschap de energieinfrastructuur gaat versterken. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, heeft op zijn 86e verjaardag van de Universiteit van Liverpool een eredoctoraat in de muziek gekregen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Het is bijna overal droog met flinke opklaringen en temperaturen boven de 20 graden. In de loop van de avond en nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land is er vannacht plaatselijk kans op mist. Morgen begint de dag bewolkt, maar vanuit het zuiden laat de zon zich steeds beter zien. Het wordt 21 tot 28 graden plaatselijk in het zuiden en het blijft de hele dag droog. In de avond steekt de wind op uit het noordoosten en vooral langs de kust kan die vrij krachtig worden. De vooruitzichten voor de rest van de week en het weekend: zonnig, droog en warm. De maximumtemperatuur klimt naar 27 tot 32 graden. In het noorden en langs de kust een paar graadjes minder bij wind uit zee. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 130 kilometer file in Gelderland op dit moment. De files met de meeste vertraging staan onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht voor Waardenburg. 20 kilometer met dikkwartier oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Oosterbeek staat een auto in brand. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging is opgelopen tot een uur. En de A50 ten slotte Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met de

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf, nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, ervan dat het opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. Voor de kust bij Pakistan hebben reddingswerkers het wrak gevonden van het gisteravond vermiste vrachtvliegtuig. De Boeing 737, die met 5 mensen aan boord onderweg was van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan, verdween rond 9:15 van de radar. Het had kort daarvoor navigatieproblemen gemeld. Het lot van de bemanning is nog niet bekend. De steekpartij bij een schoolgebouw in het Zuid-Duitse Schongau is vermoedelijk het werk van één dader, dat meldt de politie. Het gaat om een 16-jarige persoon. Mogelijk gaat het om een oud-leerling van de school die psychische problemen heeft. Bij de aanval eerder vanmiddag raakten 2 meisjes gewond. Ze verkeren niet in levensgevaar. Het is niet bekend of de daders en de slachtoffers elkaar kennen. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd ruim 100 kilometer file in Gelderland en op een aantal plekken behoorlijk wat vertraging nog. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg 18 kilometer file rijden met bijna 3 kwartier op onthoud. De A12 Utrecht-Arnhem. Bij Oosterbeek stond een auto in brand. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging een uur. En wat nog opvalt is de A50 Arnhem richting Os. Ik moet even nadenken, maar nu zie ik het goed. Bij Ravenstein 12 kilometer met een kwartier op onthoud. En tenslotte is het druk op de N224 Veenendaal richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 een half uur extra reistijd. En de N225 Renen richting Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
7: Zomer in Midden-Gelderland.

Culturele Zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de Culturele Zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de Culturele Zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf, nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Voor de kust bij Pakistan hebben reddingswerkers het wrak gevonden van het gisteravond vermiste vrachtvliegtuig. De steekpartij bij een schoolgebouw in het Zuid-Duitse Schongau is vermoedelijk het werk van één dader. Mogelijk gaat het om een oud-leerling van de school die psychische problemen heeft. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Gelderland wordt het eindelijk iets minder druk op de weg, maar op een aantal plekken nog veel vertraging. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg staat een auto met pech. Vertraging is een half uur. De A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Oosterbeek stond een auto in brand. Die wordt op dit moment geborgen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect voel je je overal thuis.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.
0: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
1: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in twee gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf, nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, ervan dat het opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits ook in Gelderland. Wat toch opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Kerkdriel staat een auto met pech. Rechterrijstrook is dicht. Vertraging 10 minuten. En de A15 Rotterdam-Nijmegen. Voor Afrit Arkon op 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En het zit nog druk op de N224 Veenendaal richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 op 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat had te maken met een lange file vanmiddag op de A12 door een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. We'll be right back.

Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ambestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 1:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agenda.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf, nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bijna overal droog met flinke opklaringen en temperaturen boven de 20 graden. In de loop van de avond en nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land is er vannacht plaatselijk kans op mist. Morgen begint de dag bewolkt, maar vanuit het zuiden laat de zon zich steeds beter zien. Het wordt 21 tot 28 graden plaatselijk in het zuiden en het blijft de hele dag droog. In de avond steekt de wind op uit het noordoosten en vooral langs de kust kan die vrij krachtig worden. De vooruitzichten voor de rest van de week en het weekend: zonnig, droog en warm. De maximumtemperatuur klimt naar 27 tot 32 graden. In het noorden en langs de kust een paar graadjes minder bij wind uit zee. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Renkum via Doesburg tot aan Spijk. Bij Connect voel je je thuis.
1: Een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers, opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelde dit jaar €18 miljoen voor beschikbaar en volgend jaar nog eens €17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakt eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van €2 miljard aan het bedrijf. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in 2 gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer en 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB.

0: Connected. Politiek.
1: Een bijzonder goedenavond bij Connected Politiek. Ja, we hebben vanavond een paar gasten. En een daarvan, ja, ik weet het niet, maar er is iets vliegen. Iedere dag, letterlijk. En de ander, ja, die deed vroeger iets met BPM. Persoonlijke beschermingsmiddelen. En of die er wel aan heeft in zijn nieuwe functie? Ik heb geen flauw idee. En hebben we het natuurlijk over Peter Pennekamp en Willem Eimers, beide wethouder in de gemeente Westervoort. Heren, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, en we beginnen even met Peter Pennekamp. Peter, jij ziet ze vliegen iedere dag, geloof ik, hè? De duiven.
2: Dat klopt. En al jaren, vanaf 1986 eigenlijk.
1: Ja, en hoe gaat dat met die duivensport? Is dat een kwestie van trainen en lief roepen dat ze terugkomen? Of hoe gaat het?
2: Ja, dat lieve roepen, dat hoort er een beetje bij in de volksmond. Maar als het goed is, hoef ik niet te roepen. En komen ze gewoon keurig naar binnen gevlogen. Dat is eigenlijk de truc.
1: Truc, oké. Willem Eimers, Willem. Jarenlang toch in de sales en in de snelle wereld van de verkoop. Hè? Gelukkig in een wereld waarbij je dan direct resultaat zag. En dan nu in de, ja, ik zou zeggen, hele rustige en dan stroperige ambtelijke procedures in de hoop dat er misschien wat uitkomt. Val je in slaap?
3: Nou, als je zo blijft praten wel, maar gelukkig is de praktijk anders. De afgelopen 4 jaar ben ik ook raadslid geweest, voor een commissielid voor GroenLinks Partij van de Arbeid. En volgens velen was ik een goed raadslid. Vond ik zelf eigenlijk ook wel. Maar als je, en ik had veel dossierkennis. Maar op het moment dat je wethouder mag worden, want je mag het worden. Na een paar dagen had ik al in de gaten dat je ook als raadslid, ook al ben je goed ingevoerd. Je weet eigenlijk voor het grootste deel er niet wat er eigenlijk allemaal aan besluitvorming en aan processen vooraf nodig zijn. En daar kom je nu als wethouder achter. En het is eerder heel erg dynamisch dan dat het traag en een slakkengang is. Dat is een grote misvatting. En als wij daar dat vanavond een beetje kunnen ombuigen, die gedachte, dan is de missie voor vanavond geslaagd.
1: Ja, want heel veel raadsleden zeggen, als je als raadslid wethouder wordt, dan ga je naar de dark side, hè?
3: The dark side of the moon.
1: Oh, dat is heel anders.
3: Dat kan, hè? Ik ben al zo oud dat ik de LP nog ken van The Dark Side of the Moon. En dat vond ik een geweldige LP. Dus in die zin vind ik het een compliment.
1: Oké. Peter, jij zit al wat langer in de politiek. Voordat je in de politiek zat, toch, ja, ik zou zeggen, de naam Pennekamp en Westervoort, dat is een kwestie van twee wielen en een paar spaken, toch?
2: Ja, ik hoop ondertussen ook wel een beetje meer dan dat. Maar dat is correct.
1: Hoe zat dat precies? Want heel lang geleden, hoe ben je daar ooit in verzeild geraakt?
2: In de fietsenzaak van de politiek?
1: Nou, eerst in de fietsenzaak.
2: Nee, eigenlijk heel makkelijk. En mijn opa is begonnen met die winkel. En mijn vader nam dat over ooit. En ik heb het in 1996 overgenomen. En op enig moment kwam er een koper voorbij waar je ja of nee kon tegen zeggen. En ik zei ja. En toen had ik geen werk meer. Ik ben leraar economie, mijn vrouw is lerares wiskunde. We hadden thuis 3 kinderen, we hebben 3 kinderen. We zeiden, oké, wie het eerste werk heeft, die gaat werken. De ander wordt huisman, vrouw, je voelt hem al aankomen. Ik werd huisvader voor 10 jaar, hartstikke leuk. En dat is ook de reden dat ik in de politiek ben gegaan, om iets terug te doen eigenlijk voor het dorp.
1: Ja, dus thuis op de bank zitten was niks.
2: Dat is best leuk, maar het is veel leuker om je in te zetten voor je dorp.
1: Oké, dan gaan we even verder met een muziekje van de bankzitters, als het goed is, toch? Denk ik, ja, kijk even een stem maar, doen we. De bankzitters, je blik richting mij.
0: Connected. Politiek.

0: Oké, nou, toen was het stil. Ja, er zijn van die momenten dat je denkt van, wat gaat er gebeuren? Maar kijk, dat is altijd leuk met nieuwe software. Dat, ik zou zeggen, je hebt van die dingen die erin zitten, die zijn beuks. En dan doet hij het soms wel, soms doet hij het niet. Maar het is helemaal geen probleem, want we hebben hier hoog bezoek. We hebben bezoek van twee wethouders van de drie die we hebben in Westervoort. Peter Pennekamp en Willem Eimers. En er is nog een derde, dat is Ted Kok. En Ted die was al 16 jaar wethouder in Aalten. En die had een beetje last van Heintje Davids-syndroom. Want ze dacht dat hij afscheid ging nemen. Maar nee, hij bleef maar zitten. Ik wil niet zeggen dat het een bankplakker is. Maar als we hem de volgende keer aan de lijn hebben, dan gaan we hem zeker eens even daarover bevragen. Peter Pennekamp, Willem Eimers. Op een bepaald moment, hè, dan kies je ervoor of je wordt gevraagd een wethouder te worden. En Willem, voor jou is dat de eerste keer, dacht ik.
1: Ja, dat klopt. De eerste keer dat ik ervoor gevraagd werd. En de eerste keer dat ik ook ja heb gezegd. Het is natuurlijk een hele eer. Het was eigenlijk vrij kort voor de verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen, om precies te zijn. Dat ja, de fractie, zoals het dan heet, van GroenLinks, de Partij van de Arbeid Westervoort, op een gegeven moment aan mij vroegen: goh, Willem, zou jij voor ons kandidaat wethouder willen zijn? He, dus, nou, daar ga ik dan even goed over nadenken. Een kleine ontboezeming. Ik denk nooit lang na over dingen. Uh-huh. En als ik ergens lang na over na moet denken, dan moet ik het niet doen. Ik denk altijd goed na. En dat kan dus best wel kort zijn. Uiteraard ook met mijn mevrouw thuis overlegd. En die zegt altijd van ja, jij moet doen waar je hart ligt. En dan komt het altijd goed. Dus ja, daar heb ik dus ja op gezegd. Maar dan moet je altijd maar even afwachten. Wat wordt dan de verkiezingsuitslag? Nou, die was zodanig gunstig dat wij Westervoort, als de grote winnaar in Westervoort, dat is natuurlijk een fantastische prestatie geweest door die partij. Wij Westervoort heeft dan het voortouw, gaat dan met verschillende partijen in gesprek, waaronder ook met GroenLinks Partij van de Arbeid. En al heel vlot bleek eigenlijk dat we over heel veel dingen dezelfde richting dachten. En dat klinkt aan de ene kant misschien wel een beetje opvallend, want wij Westervoort is een totaal nieuwe partij in Westervoort. GroenLinks en Partij van de Arbeid zijn gevestigde namen. De Partij van de Arbeid bestaat dit jaar 80 jaar. Maar waarom klikte dat toch zo goed? Omdat GroenLinks Partij van de Arbeid ook al meer dan 12 jaar in de oppositie heeft gezeten in Westervoort. Dus wij Westervoort wil dingen veranderen. Maar dat wil GroenLinks Partij van de Arbeid in Westervoort ook al heel lang. Alleen dat lukte niet, omdat je in de oppositie zit.
0: Nee, wat wel lukte, want in het kader van veranderen, er was toen een wethouder, die heette meneer Peter. En die deed iets bij het CDA. En die dacht niet aan de ware, ja, wat zeg is, ik moet wel bij een partij komen die een beetje gaat winnen. Dus ik ga over naar die andere. Of hoe ging dat?
2: Ja, dat is wel een mooi frame wat sommige mensen zien. Maar de waarheid is net iets anders. Wij voerden als CDA Westervoort al vanaf 2014 een campagne als zijnde lokale partij. En daar heb ik me altijd prima thuis gevoeld. Alleen er was nooit een lokale partij in Westervoort. En op enig moment ja, krijg je te horen, is een lokale partij in oprichting. Nou, dan ga je misschien wel proberen mee te denken. En uiteindelijk wordt die partij ook echt opgericht. En ik moet echt de credits geven aan alle jongeren. En we hebben de 7 tussen 19 en de 40 die de partij gewoon echt op de kaart gezet hebben. Die geheel zelfstandig dat verkiezingsprogramma hebben neergezet. Campagne hebben gedaan. Alle credits naar die mensen. Want je hebt fantastische resultaten geboekt. Ja. En het komt echt niet door Pennekamp.
0: Nee, dus het komt zelfs een beetje door ons. Want voor alle duidelijkheid, er was toen een website.
2: Ja, klopt.
0: En niemand wist, ja, wij Westervoort, waar we ze moesten vinden. Dat hebben John en ik hebben er een fles wijn op gezet. En wij waren denk ik een van de eerste media die de mensen van Wij Westervoort in de uitzending hadden om ze te komen vertellen. En dat enthousiasme spatte er vanaf. Daar moeten we eerlijk in zijn. Maar goed, Peter, dan heb je jarenlang bij zo'n partij gezeten als een CDA. Dan kom je bij Westervoort en dan word je weer wethouder. Is het dan een periode wethouder voor Wij Westervoort en na Wij Westervoort? Is dat heel anders of valt dat mee?
2: Nee, dat valt op zich natuurlijk wel mee, want je bent wethouder namens alle partijen in de gemeenteraad. Hè. Dus dat is namens alle partijen. Daar is nu wel een nieuwe partij bij gekomen, die toevallig ook heel erg groot is geworden. Maar mijn werk op zich is niet veranderd. Alleen, en ook de uitgangspunten zijn niet echt veranderd. Want Willem zei het al terecht, als je kijkt naar de verkiezingsprogramma in alle dorpen en steden, dan is 90% bij lokale verkiezingen is gewoon identiek. Niemand is voor onveiligheid. Niemand is voor slechte zorg. Daar zijn we allemaal voor. Dus er zijn veel meer overeenkomsten tussen alle partijen dan verschillen. Dus voor mij is het ook niet echt een overgang van partij A naar partij Y.
0: Nee, dus het is wel zo als je bij een ene partij zit, dan zeg je niet van we steken de fik in de andere partij.
2: Dat is in het Westwoord in ieder geval niet de bedoeling. Ik hoop en ik gun ook ons allemaal dat we daar gewoon mee stoppen. En gewoon een goede sfeer hebben in de raad om de beste besluiten voor je inwoners te nemen. Dat zou je insteek moeten zijn.
0: Adele heeft daar muziek over gemaakt. Set Fire to the Rain, denk ik. Nee? Kijk, hij is... We gaan één naar boven. Kijk, ik moet... The New Sensation? Ja, kijk, zie, nou, weet je, ik leer iedere dag weer. Dat is wel fijn als je een bejaarde bent. Dan leer je hele nieuwe dingen. New Sensation in excess.

0: Adele, dat nummer had ik al eerder aangekondigd. Maar goed, we hebben hem dan in ieder geval toch nog even kunnen horen. Set Fire to the Rain. We zitten hier in de studio met Peter Pennekamp en Willem Eimers, de twee Westervoortse wethouders. Meneer Kok was er vanavond niet, maar die gaan we zeker nog een keer spreken. En als je het hebt over wethouders en je hebt het over politiek, en je zit dan thuis achter je krantje en je zit wat dingen te bekijken over wat de gemeente allemaal doet, en je ziet al die kritiek die mensen over zich heen krijgen, dan vraag je je af, waarom zou je toch een vredesnaam kiezen voor zo'n baan als wethouder? Waarom doe je dat? Waar begin je aan? Peter, jij doet het wat langer. Vertel.
1: Ik denk dat je zelf gemotiveerd moet zijn om iets leuks te doen voor je dorp, hè, voor je gemeenschap. Daar begin je vaak mee als raadslid. Hè. Dan proef je, voel je van oké, wat kan ik bereiken? En dan word je op een moment soms gevraagd voor een wethouderschap. En dan merk je, en Willem gaf dat in eerste instantie ook al aan, dan merk je gewoon dat er verschil zit tussen raadslid en wethouder. Het voordeel van een wethouder is, die krijgt ook die problemen van de inwoners te horen, alleen die kan het doorvertalen in de organisatie. Die praat met een ambtenaar en zegt, hey joh, jij bent verantwoordelijk voor onderhoud groen. Dat is een ding om dit moment in Westervoort. Gaat niet helemaal op de goede manier zoals we dat zouden willen. Het heeft te maken dat we gewoon de onderhoudsploeg nog niet op sterkte hebben. Daar word je op aangesproken, maar ik kan dan ook die directe lijn met die ambtenaar leggen. Wat gaan we nou doen? Wat moet het pad vooruit zijn om te zorgen dat dit is niet goed? Dat zien we allemaal. Hoe gaan we het oplossen? En dat is als raadslid net een beetje anders. Als raadslid moet je dan die vraag stellen aan de wethouder. Dus waarom zou je wethouder moeten zijn? Ja, je wilt het verschil maken, denk ik, ook op beleidsmatig terrein.
0: Ja, maar Willem, op zich, laten we heel eerlijk zijn, een niet heel aardige baan. Hè? Was lid van de MT van een internationaal onderneming.
2: Nee, zeker.
0: Nou, daar heb je ook nodige dingen in de melk te brokkelen.
2: Ja.
0: En dan is er een bepaald moment dat je dan gevraagd wordt als wethouder en je zegt, ja, ik hoef niet zo lang na te denken. Maar het lijkt me toch een ontiegelijk grote stap.
2: Ja, maar daar houd ik dus erg van. We gaan niet mijn cv hier behandelen, maar als je mijn cv zou zien, dan zie je dat ik eigenlijk door mijn hele carrière heen, want ik doe me net alsof ik een carrière heb, zie je eigenlijk door mijn hele carrière heen dat ik eigenlijk altijd wel stappen heb gemaakt. En ik laat me niet zo lang vangen in een bubbel. Ik kijk ook altijd alle kanten uit. En daarbij komt, je zou het niet zeggen als je mij nu ziet, ja, dus de mensen thuis kunnen dat natuurlijk niet zien, maar ik ga over 2,5 jaar met pensioen. En over 2,5 jaar, als alles loopt volgens planning, hebben we hier ook een nieuwe gemeente.
0: Maar even tussendoor, dat is geen botox toch, hè?
2: Dat is geen botox, nee. En ook geen haarimplantaat.
0: Nee, ik vraag het even, vanaf een paar weken kunnen de mensen wel meekijken, maar nu nog niet. Gewoon puur natuur. Nee, dan kan ik het bevestigen. Je zou niet zeggen dat deze man over een aantal jaren al met pensioen gaat. Ga verder.
2: Dus mijn pensioenrechtelijke leeftijd valt precies samen met het ontstaan van de nieuwe gemeente. En ook dat is een reden waarvan ik dacht van nou, de laatste 2,5 jaar van mijn carrière, daar komt hij nog een keer, wil ik extra nog me inzetten voor de gemeenschap. Het klinkt allemaal een beetje, ja, misschien een beetje zweverig, maar het is daadwerkelijk zoals ik het voel. Mm-hmm. Want wat je zegt, ik had een uitstekende baan, internationale contacten, noem maar op. Ik werd zeer gewaardeerd ook, dat is ook altijd leuk. Maar toch, als raadslid ben je al betrokken bij de gemeenschap, want daarin doe je dat naast je werk vaak. Maar als wethouder is dat net nog een verdieping extra.
0: Ja, even over dat wethouderschap, Peter. Die eigenschappen, hè, waar je, want je bent dan een bestuurder. Hè? Over welke eigenschappen moet je nou als bestuurder beschikken om, ik zou zeggen, dat een beetje iedere dag met enige vorm van enthousiasme te kunnen blijven doen?
1: Nou, ik denk dat je in ieder geval tegen een stootje moet kunnen. Hè, op het moment dat er een keer een probleem in je dorp is, en word je daar gewoon op aangesproken. Ook of het nou wel of niet jouw portefeuille is, dat maakt er niet zoveel uit. Je moet denk ik politiek gevoel hebben. Wat speelt er? Je moet goed kunnen praten, communiceren, luisteren. Luisteren is ook belangrijk. Hè? Wat hebben mensen te brengen? Dat zijn de ambtenaren die je wat komen brengen. Dat zijn de inwoners die je wat komen brengen. Eerlijk en oprecht denk ik dat het belangrijk is. Hè? Integer noemen ze dat met een makkelijk woord. En ik wil vooral ook mezelf blijven als wethouder. Dus niet jezelf verloochenen. Kijk gewoon jezelf in de spiegel. Mijn vertrekpunt is altijd geweest, hoe leg ik het mijn buurjongen uit? Op het moment dat ik hem niet meer uit kan leggen, heb ik een probleem. Want dan snap ik het zelf ook niet.
0: Ja, maar goed, dat betekent dus het feit dat je zegt, ja, weet je, op het moment dat je zo dicht mogelijk bij jezelf blijft en geen rol gaat spelen, hè, je bent wethouder, maar je speelt geen wethouder. Ik denk dat essentieel is om daar even naar te kijken. Je moet ook je hoofd goed gebruiken, denk ik. Head over feet. Ja, ik geloof dat Alanis Morissette daar iets over geschreven heeft, denk ik. I have

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: de muziek is sneller dan ik ben. Maar we hadden net even Bruno Mars met Risk It All. Hey, risk een hele hoop. Ik risk ook wel eens, maar dat is weer een ander verhaal. Wie val jij dan aan? Kamchatka, geloof ik, heet dat land bij Risk, hè? Ja, denk ik. Maar goed. Hey, we hebben hier in de studio Willem Emmers en Peter Pennekamp, beide wethouder in de gemeente Westervoort. En ja, als je dan praat over de gemeente, dan hebben heel veel mensen het idee van, nou, de baas van de gemeente, dat is de burgemeester en de wethouder. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval, want de baas van de gemeente, dat is de gemeenteraad. En dan zeggen mensen, ja, maar als die gemeenteraad er is, wat zijn dan echt die taken en verantwoordelijkheden van zo'n college, van die burgemeester en die wethouders? Willem, Peter, wie wil daar wat van vertellen? Wat is nou eigenlijk de essentie van dat college? Wat is hun taak?
1: Ja, eigenlijk zijn wij het dagelijks bestuur van de gemeente. En zo'n dagelijks bestuur kan bijvoorbeeld een ambtenaar ontslaan, kan personeel aannemen, maar voert eigenlijk ook vooral beleid uit. En eigenlijk voeren wij het beleid niet uit, eigenlijk stellen wij het beleid vast, wat vervolgens door de ambtenaar zeg maar wordt uitgevoerd. Zo simpel wil ik het maar even houden.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, hè, jullie hebben als gemeente natuurlijk een taakstelling, maar een groot deel van die taakstelling komt vanuit de overheid.
1: Ja, wij voeren heel veel taken uit voor de overheid. Hè. Ik bedoel, op 60 miljoen is maar 6 miljoen zeg maar vrij beschikbaar. Ja. De rest is allemaal beklemd. Is allemaal bestemd voor uitkeringen, voor van alles en nog wat we moeten. Dus de vrije keuze voor een gemeente is best beperkt.
0: Ja, die vrije keuze is beperkt. En dat betekent dus ook dat je dus, zoals jullie een aantal jaren geleden in Westervoort wel ellende hadden. Hè? Want in jouw portefeuille, Peter, zit financiën. Nou ja, en als je dan kijkt naar de financiën, in 2020, 2021 ging het even verkeerd. Want toen had je de beroemde jeugdzorg in de WMO. Dat werd heel langzamerhand een molensteen. Die hing om jouw nek. Nou, jij mag de centen doen. Maar Willem heeft hem nu in de portefeuille zitten. Dus Willem, ga jij ervoor zorgen dat Peter straks geen gedoe met centen meer krijgt?
2: Nou, dat Peter geen gedoe met centen...
1: Akkoord, Willem.
2: Ja, dan gaat Peter natuurlijk altijd ja of zeggen. Nou, kijk, het klopt inderdaad. Nou, als je even teruggaat, je verwees naar een paar jaar geleden. Toen stond Westervoort financieel er inderdaad niet best voor. En daar heeft onder andere inderdaad de toenmalige wethouder Financiën, die zit hier naast mij bij de Pennekamp, maar ook met het hele college en ook met de hele gemeenteraad, is daar beleid op gevoerd dat we dat helemaal hebben omgekeerd. En hebben omgedraaid eigenlijk. En het is inderdaad zo, ik mag dan wethouder sociaal domein heten. En van die pluk geld die we als gemeente ieder jaar mogen uitgeven, mogen investeren, noem ik het liever. Daarvan is het grootste deel voor sociaal domein. Dan is het natuurlijk de truc. Je moet er dan voor zorgen dat je met het geld dat je hebt, de bestaande middelen, dat je die zo slim en zo goed mogelijk inzet. Betere zorg betekent, of beter welzijn, of beter iets organiseren, betekent niet altijd dat het meer moet kosten. Sterker nog, soms kan het zelfs zo zijn als je iets beter organiseert, dat het minder gaat kosten.
0: Ja, maar over die kosten, hè? Als je dan zegt, nou, op 1 januari, je hebt een budget afgestemd voor een bepaald jaar, laten we zeggen 2026, dan weet je in het begin van het jaar toch nauwelijks wat er op je afkomt. Je weet er niet hoeveel mensen er behoefte hebben aan ondersteuning. Of is dat een dikke duim en je hoopt met

0: dat je een beetje in de buurt komt?
1: Nou, dat is met name, ik wil niet technisch maken, maar binnen het sociaal domein heb je, zoals het heet, open einde regelingen.
2: Mm-hmm.
1: En bij een open einde regeling, dat is eigenlijk als de inwoner van, in dit geval Westervoort, een bepaalde zorgvraag heeft, dan moet je die als gemeente, moet je die zorgvraag invullen. Als er op een gegeven moment naar de gemeente Westervoort een gezin verhuist met bepaalde problematiek, dan moet dat gezin gewoon geholpen worden. Maar je weet inderdaad niet van tevoren hoe de gezinssamenstelling is, wie komt er op ons af, wat gebeurt er in een gezin. Dus dat is het lastige met open einde regelingen. Daar is geen eindpunt aan.
0: Nee, maar stel je hebt keurig gebudgeteerd, je hebt 100 euro gebudgeteerd en het wordt september, oktober, je hebt er al 99 uitgegeven en er komen weer 3, 4, 5 van dat soort gezinnen komen in je gemeente. Waar moet je de centen dan vandaan halen? Ergens anders? Of krijg je van het Rijk bijgepast?
3: Nee, het grootste probleem is als Willem dat overkomt, maar het overkomt niet Willem, hè, dat overkomt het voltallige college, hè, dat overkomt ons allemaal. Ja. Dan zul je moeten gaan kijken, waar haal ik dat geld vandaan? Hè? Stel dat je 150 uitgeeft en je had 100 bedacht, dan moet die 50 ergens anders vandaan komen. Als je geluk hebt, als je een algemene reserve hebt die voldoende groot is, kun je daaruit halen, dan heeft het geen moeite. Maar in het slechtste geval, en dat hadden wij, een negatief eigen vermogen in 2022, daar kan ik dus niks uithalen. Dus dan zal ik direct een bezuiniging ergens anders moeten uitvoeren om het geld te hebben. Of iets niet meer doen. Maar ja, iets niet meer doen, dat is niet zo heel populair. En dat wil je eigenlijk ook niet. Want je had er goed over nagedacht om daar geld voor uit te geven. Maar Willem heeft gelijk. Het is een wettelijke taak, een open einde regeling. Dus wij zullen zorg moeten verlenen aan degenen die het nodig hebben.
0: Ja, je gaf het net al aan, hè, dat moet je soms dingen doen die niet zo leuk zijn. Als je nu kijkt naar jullie werk, en jij doet het al wat langer, Peter, maar Willem ook al een aantal weken, denk ik. Als je nu kijkt naar de, zou zeggen, ja, leuk is een beetje een rot woord, maar laten we het toch maar even noemen. Wat zijn de leukste en de moeilijkste momenten van jullie ambt?
3: De moeilijkste vind ik toch wel, je gaat een beslissing nemen voor het algemeen belang. Bouwen is daar vaak een voorbeeld van. Ga bouwen bij jou in de achtertuin en je hebt daar echt wel overlast van. Dat herken ik ook. Hè? Dat, als je er zeg maar nu mooi uit kan kijken en er komt gewoon een paar woningen, dat is gewoon een probleem. Dat begrijp ik. Alleen, we hebben ook een probleem dat kinderen thuis blijven wonen en op de zolderkamer bij pa en ma. Ja, dat is ook een probleem. En dan moet je dus wegen, een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad om toch iets te doen. Dat vind ik het moeilijkste. Want ik snap de pijn die mensen hebben, die de gevolgen kunnen pijnlijk zijn voor mensen die daarnaast wonen. Ja. Maar ja, toch ben je als bestuurder ook aan de lat om die keuze wel te maken.
0: Ja, een goede baas is niet populair.
3: Ja, ik weet niet of een goede baas dat zou willen worden. Maar inderdaad, je moet ook impopulaire maatregelen moet je wel voor staan.
0: Ja, Willem, even, jij bent nu een tijdje wethouder. Wat heb jij tot nu toe als leukste taken of leukste moment ervaren?
1: Nou, eigenlijk is het, ja, het wordt een beetje Veronica-achtig, maar het is eigenlijk tot nu toe één leuke ervaring. In tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, de agenda is helemaal gevuld. Iedere dag, boem, boem, boem, boem. Het gaat achter elkaar door. Dan heb je een overleg over jeugdzorg, over ouderenzorg, over doelgroepenvervoer, over de hulpmiddelen. Er zijn heel veel onderwerpen die iedere dag de revue passeren. Ik heb ook de portefeuille onderwijs erbij. Maar één ding is duidelijk, welk onderwerp je ook bespreekt, met wie je ook aan tafel zit, het gaat altijd over de gemeenschap. Er is geen bedrijf in Nederland dat zoveel impact heeft op de mensen om zich heen als een gemeente. En we hadden straks in het voorgesprek, gaf je het al aan, er is geen bedrijf, geen organisatie die zo dicht bij de inwoner staat als de gemeente. Daar moet je ook wel heel erg bewust van zijn als wethouder. Dat de beslissingen die je samen neemt of uitvoert, dat die ook impact hebben.
0: Impact?
1: Ja.
0: Zeker weten. Hey, en weet je wat ook zo'n mooie impact is? Dat duurzaamheid zit in jouw portefeuille. En in Amerika zit ook een grote man. Die heeft geen enkel probleem met impact en duurzaamheid. Want die zegt, ja weet je, milieu. We will create our own environment. An American boy. En daar heeft Estelle en Kanye West hebben daar een aardig nummer over gemaakt.

0: American Boy, even lekker dicht bij huis, een paar kilometer verderop. En dat hebben we door gemeente Westervoort. En Willem Emmers en Peter Pennekamp zitten nog hier achter de microfoon om uitleg te geven over het wethouderschap, hoe mooi het is, hoe vervelend het is en wat allemaal de komende periode gaat gebeuren. En over de komende periode gesproken, het zal u absoluut niet ontgaan zijn, want we hebben nog een gemeente Zevenaar, we hebben nog een gemeente Duiven, we hebben nog een gemeente Doesburg en we hebben nog een gemeente Westervoort. Maar als alle tekenen op groen komen te staan, en daar lijkt het wel op, ondanks her en der wat oppositie, gaan we een fusie krijgen. En ja, beste mensen, die belangrijkste taken die komende periode die jullie hebben tot aan die fusie, wat is dan het belangrijkste? Op de winkel passen en daarna over de recht lazeren? Of hoe gaat dat?
1: Nee, ik denk, zijn eigenlijk twee vragen in jouw vraag. Hè? Wat is er belangrijk voor Westervoort? Nou, volgens mij voor Westervoort is het belangrijk dat wij zorgen dat we in ieder geval in beeld krijgen wat inwoners willen en wat willen we zelf richting de nieuwe fusie. Wat vinden we voor Westervoort belangrijk om te behouden? En natuurlijk, als je samen gaat met anderen, kun je nooit alles voor elkaar krijgen. Dat gaat thuis niet, dat gaat bij de gemeente ook niet. Maar je mag wel nadenken, wat zou in de ideale wereld, hoe zou het dan eruit zien? Dat vind ik een belangrijke, dat is deel 1 van jouw vraag. En de tweede vraag is, wat willen we nog intern in Westervoort realiseren voor de fusie? En als ik daar antwoord op geef voor mijn portefeuille, zou daar het belangrijk zijn, 4 sportverenigingen zeg maar naar een nieuw sportaccommodatie brengen. Dat zie ik voor 1 januari 2029 ook echt gebeuren, hè. Goed is seizoen 28-29 gaan ze voetballen op het nieuwe sportterrein. Dat zie ik voor mezelf in mijn portefeuille als wel een van de grootste uitdagingen. En ook grootste doelen die ik nog wil bereiken, zeg maar, voor Westervoort.
0: Ja, want die sportvereniging samen betekent dat er dan ook weer grond vrij komt om daar te gaan
1: exact,
0: bouwen?
1: Nee, exact. Het is heel goed dat je het zegt. Door de verplaatsing van de sportvelden zijn wij in staat om nog 1 keer 600 woningen te bouwen. Ja, en dat is voor Westervoort natuurlijk ook belangrijk. Want wij hebben ook veel jongeren die een eerste huis zoeken. We hebben ook een aantal senioren die ook graag door willen stromen. Dus we willen graag ruimte bieden voor zoveel mogelijk mensen om door te kunnen stromen naar een andere woning in Westervoort.
0: Ja, nou is het hartstikke mooi. Maar Westervoort hangt onder de rook van Arnhem. Heel lang geleden toen ik in Arnhem woonde, kon ik een woning kopen, een premier A-woning in Duiven. Want Duiven was een groeigemeente.
1: Westervoort ook.
0: Hoe krijg je dat nou voor elkaar dat je straks zegt dat jongeren uit Westervoort zeggen, ja, ik had een huis willen hebben, maar dan zitten er 5 Arnhemmers in.
1: Ja, we zullen bijna niet kunnen voorkomen dat iemand uit Arnhem of Amsterdam ook in Westervoort wil gaan wonen. Dat begrijp ik ook heel erg goed. Maar toch gaan we een dappere poging ondernemen om toch, zeg maar, Westervoort dus voorrang te gaan geven bij benieuwbouwwoningen. En dat gaan we echt doen.
0: Willem, over Westervoort spreken. Jij woont er al een tijdje en jij zat ook in de gemeenteraad. Wat is nou typisch, want daar hoor je bij de fusie ook mensen over, de cultuur, de identiteit van Doesburg, de identiteit van Zevenaar, de identiteit van... Wat is nou de identiteit van Westervoort?
2: De identiteit van Westervoort, ja, met een goed Nederlands woord, is toch dat samen, dat naberschap. We hebben vorig weekend dan ook, hè, Westervoort bestaat 1300 jaar dit jaar. Overigens even nog een weetje, misschien ook leuk voor de mensen thuis. Wat is de kleinste gemeente in Nederland qua oppervlak? De kleinste gemeente in Nederland qua oppervlak, dat is Westervoort.
0: Oké.
2: Dus we zijn sowieso ergens nummer 1 in. Dat is al mooi. Maar zoals, dit jaar is 1300 jaar, er zijn allerlei festiviteiten. En als je dan ziet, vorig weekend, 3 dagen lang, allerlei activiteiten op de Waai. Dan zie je heel veel vrijwilligers daar dagenlang keihard voor werken. Het hele dorp komt bij elkaar, tenminste een groot deel van het dorp. En daar zie je echt de samenhang. En die zal er in Westervoort net zo zijn als in Doesburg, dat zal prima. De afgelopen weken zijn we naar alle kernen geweest als bestuurders. En je hoort dan heel vaak de mensen zeggen van, joh, ja, we willen onze identiteit behouden, hè, onze eigenheid. Maar dat is ook geen enkel probleem, want Westervoort zal Westervoort blijven. De identiteit van Westervoort is niet het stempeltje gemeente Westervoort. Nee, Westervoort, dat is Moes Eten. Dat is Sportclub Westervoort, de AV66. Dat is de kermis, dat is de carnaval. Dat is Westervoort. Zoals al Doesburg is een Hanzenstad. Die hebben Hanzenfeesten. Dat gaat allemaal niet verloren. Nee. Ik probeer dat altijd zo uit te leggen. We hebben 4 gemeenten met allerlei kernen eromheen. De gemeente is eigenlijk de schil eromheen. En voor alle gemeenten individueel is die schil, die wordt steeds zwakker. De schil om de kern van Westervoort heen, de schil om de kern van Doesburg, de schil om de kernen van Zevenaar ook, en de schil om de kern van Duiven, die wordt steeds kwetsbaarder. Dat komt omdat wij steeds meer taken krijgen van de gemeente, van de overheid en minder knaken. En wat je dus gaat bereiken met die nieuwe gemeente, dat is een mooie schil om alle dorpen en kernen, en Westervoort, Zevenaar dan de stad, daaromheen, zodat die identiteit juist bewaard kan blijven.
0: Ja, nu zijn er vier partijen. Hè? Dat was Burgerbelang in Duiven, Forum voor Democratie in Zevenaar, Stadspartij Doesburg en Doet en Duiven. Die hebben gezegd, joh, weet je, al die mooie dingen van zijn fusie, dat kun je ook best wel bereiken door zo'n Liemerse coalitie. Dus we gaan nou gewoon heel veel samenwerken op bepaalde gebieden. Dan kunnen die gemeentes allemaal lekker zelf blijven. En dan hoef je helemaal niet te fuseren. En kun je toch het best van Four Worlds aan elkaar knopen. Hoe staan jullie erin?
1: Antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig. Hè. Wij werken al volop samen met 17 gemeentes in de regio, waaronder Arnhem en Nijmegen ook. Die kunnen het ook niet meer alleen. Dus we werken al samen. Dus dat is niet genoeg. Wij merken nu bij Eénstroom, de ambtelijke fusie tussen de ambtenaren Westervoort en Duiven. Wij zien gewoon de nadelen voor die organisatie dat ze voor twee besturen werken.
0: Ja, schip en twee kapiteintjes erop.
1: Ja, nou, ik wil niet zeggen dat we al twee kapiteins zijn, maar we hebben gewoon op sommige onderdelen hebben we ander beleid. En dat is onhandig voor medewerkers. Het is fijn als je op kunt nemen en de regelingen zijn is overal hetzelfde. Nou, laten we daarvoor zorgen in de grote Liemers. En ik denk dat we door op te schalen minder kwetsbaar worden op heel veel terreinen. Ook qua personeel, soms lastig te vinden, kennis en kunde. Dus ik zie echt wel voordelen van die fusie. Ook heel eerlijk om te zeggen, in het begin zal het echt even wennen zijn voor de inwoners en voor de ambtenaren. Ja, dat is zo. Maar goed, laten we daar dan ook gewoon eerlijk over zijn. Maar uiteindelijk ontkomen we niet aan, dat is wat Willem zei, heel veel taken worden bij ons over de schutting gegooid. Dat moeten we nu al met 17 gemeentes doen. Ja, en dat samenwerkingsverband is prima, maar laten we alsjeblieft zorgen dat we bestuurlijk samen gaan. Dat gaat ons echt helpen in de toekomst.
0: Gaat helpen. Nu is voordat wij wel eens wat luisteraars in de lijn hebben en die zeggen ja, op zich snappen wij wel een gedeelte van de fusie, maar waar wij zo bang voor zijn, als het straks gaat om gemeentelijke lasten, dat we een beetje cherrypicking krijgen. Want ja, dan kost een paspoort in Zevenaar kost €65 en in Doesburg misschien €85 en ergens anders. En wat er dan gebeurt is dat ze dan de duurste van alles pakken. Dus ze pakken de duurste paspoort, de duurste WOZ-waarde, de duurste andere lasten. Dus onderaan de streep, ja, hartstikke fijn die fusie. Komt straks een of ander megaglomaan super deluxe gemeentehuis, waar die ambtenaren in die voor de dupe super deluxe stoelen hebben van die ja, bedrijfsmiddelstoelen. Nou, iemand die er verstand van heeft zit hier aan tafel, hè, allemaal ergonomisch. Kost klauwen van geld. Doe dat nou gewoon niet, jongens.
1: Nee, kijk, het antwoord op alle lasten en regelingen, ja, die zullen met een makkelijk woord geharmoniseerd moeten worden. Hè. Die moeten straks hetzelfde zijn. Maar daar is nog echt niks over besloten. Het is niet gezegd dat het hoogste tarief, en dat hebben wij toevallig in Westervoort, voor de OZB, dat moet gelden voor de nieuwe Liemers. Dat is echt geen uitgemaakte zaak. Daar moeten we met z'n allen gewoon over nadenken wat we doen. En natuurlijk gaan we onderzoek is er gedaan door de provincie. Om te kijken, hey, waar liggen die verschillen dan? En daar ga je straks uitkomen. Misschien wordt het wel een gemiddelde. Maar ik weet het domweg niet. Want er is nog niks over besloten.
0: Wat wel fijn is, dat als de OZB-percentages van Westervoort voor mij zouden gelden, dan was ik vanaf vandaag miljonair. Jawel, je gelooft het niet. En toch is het zo. We gaan even verder muziek en dan gaan we straks door naar het nieuws. En na het nieuws komen we even bij je terug.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakt eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Connected. Politiek.
1: En dan weer het tweede uur van Connected Politiek. En we komen zo langzamerhand tot de afronding met de interview en de aanwezigheid van Willem Eimers en onze Peter, die hier aanwezig zijn namens de gemeente Westervoort. De twee wethouders. Gebeurt niet vaak, maar toch zijn ze hartstikke fijn. En dan hebben we het toch over politiek, hè, jongens. En laten we eens eerlijk wezen, als je op de gemiddelde verjaardag bent en je hebt het over politiek, dan zeggen mensen, ach, politiek, die gaf te doen, maar waar ze er zin in hebben. En staat ver van me af en wat moet ik ermee? Ik ga niet meer stemmen. Nou, je weet, bij Connect hebben wij altijd geroepen, als je niet gaat stemmen, moet je mond houden. En dat blijven we volhouden. Maar er is toch een kloof. Een kloof op een of andere manier tussen die politiek, gemeente, politiek, bestuur en de burgers. Althans, sommige mensen ervaren dat. Mijn vraag aan jullie, ervaren jullie dat in Westervoort ook zo? En zo ja, wat zijn de activiteiten die jullie vanuit de gemeente ondernemen om zeg maar die burgers wat dichter bij de politiek te krijgen, of nog beter, die politiek wat dichter bij de burgers?
2: Nou, we gaan ons niet verschuilen, maar ik denk dat een groot deel van de onvrede die bij de mensen leeft als het gaat om de politiek, dat die in eerste instantie met name gevoed wordt door de landelijke politiek. Landelijke politiek, er wordt heel veel geschreeuwd. Er wordt meer, het gaat meer om het eigen ego dan om het landsbelang, om even zo te zeggen. Dus ik denk, laat ik het zo zeggen, voor de gemeentepolitiek helpt de landspolitiek in ieder geval niet. Tegelijkertijd moeten we ook binnen gemeentes, en dat geldt ook voor Westervoort uiteraard, zorgen dat we nog dichter bij de mensen komen te staan. En dat is eigenlijk heel simpel in de praktijk. Dat is gewoon op de mensen afstappen. Als er ergens een activiteit is, ga er naartoe. Nodig een wijkvereniging uit. Zoals vanmiddag was ik bij het jongerencentrum Creon. Daar spreek je met de jongerencoach, je spreekt met de jongerenwerkers. Maar je spreekt ook met jonge Westervoorters. Dus je moet, je moet naar je gemeenschap toe. En een van je vragen straks was van, wat vind je lastig in je als wethouder? Aan de ene kant is de agenda heel erg gevuld met allerlei belangrijke overleggen en beslismomenten en noem maar op. Maar als je niet uitkijkt, dan ben je alleen maar aan het overleggen met ambtenaren en met beslissers. En ben je te weinig bij de mensen in de wijk, in de straat. En daar moet je. En daar gebeurt het. En daar moet je zijn.
1: Ja, mensen roepen dat dan, hè? De politici in de gemeente is heel druk bezig met navelpluis.
2: Als je het zo vindt, als het zo wil noemen. Je kunt het niet zien, maar ik heb een flinke navel. Wat daarin ook belangrijk is, is dat je doet wat je belooft. Dat is heel erg van belang. En als je iets niet kan, dat kan straks ook al voorbij, Peter gaf het ook al aan. Als iets niet kan, moet je uitleggen waarom het niet kan. Je bent natuurlijk gauw geneigd om mensen te helpen. Als je wethouder bent, dan wil je mensen helpen. Je wil de gemeenschap helpen. Maar dat betekent niet dat je iedereen het maar naar zijn zin kunt maken. Dat bestaat natuurlijk niet. En daar waar het niet kan, moet je naar de mensen toe en duidelijk uitleggen waarom het niet kan. Dus duidelijkheid is heel erg van belang. Maar ga naar de mensen toe. Sta bij de mensen. Want dat wil ik ook nog even aangeven. Er wordt vaak een beetje over wij zijn eigen dag, wij de politiek. Maar net zoals Peter ook, wij zijn ook Westervoorters. Wij zijn net zo ook inwoners van Westervoort. Dus in die zin zijn wij Westervoorters dan met een bepaalde functie. Nou ja, hartstikke mooi. Ja, maar wij zijn Westervoorters.
1: Maar je hebt het net over, daar ben je Westervoorter. Je bent dus 24 uur in dienst ben je wethouder. Hè? Dan word je graag roomser zijn dan de paus. En we gaan verder niet op de details in. Maar goed, dan heb je de situatie dat in dit geval Peter een woning heeft en dan ben je met wat splitsing bezig. Je doet naar eer en geweten, doe je wat je moet doen. Je denkt dat je het goed doet. En op een of andere manier komt dan diezelfde gemeente en zegt van, dat gaat niet gebeuren in de Pennekamp. Hoe zit het dan dat je als burger bezig bent met die soort dingen? Nou, ik denk dat ik heel goed bezig ben, hè, in het kader van woningen. Zit er dan ook iets in dat als je als wethouder op een plek zit, dat er dan sommige mensen zijn, zo, dan zullen we ze even lekker te pakken nemen? Even lekker afrekenen?
3: Dat gevoel heb ik helemaal niet. Hè. Kijk, wat ik in privé doe, dat is des privés. Hè. En dat je dan toevallig een woning verhuurt en dat daar een verkeerde huurder in komt die verkeerde dingen doet. Ja, dat is dan pech. Die heb ik dan toevallig.
1: Ja.
3: Het is wel lastig natuurlijk als je ook wethouder bent voor dezelfde gemeente. Dat zie ik ook. En dat heb ik ook best lastig gevonden. Want ja, aan de ene kant praat je met een ambtenaar. En gelukkig zaten de mensen die mij zeiden... God, dit is niet goed of dit is niet goed. Daar heb ik normaal niet mee te doen. Dat is dat fijn. Maar het wordt lastiger als er mensen waar je normaal al mee samenwerkte... dat die in één keer moeten zeggen, wethouder, maar dat kan eigenlijk niet. Terwijl ze eigenlijk niet de wethouder aanspraken... maar ik, Peter Pennekamp, als privépersoon.
1: Ja, nou, en dat lijkt althans mij het moeilijke om... het feit dat je woont in een gemeente en je bent er ook wethouder... dat zou ervoor pleiten, en er zijn wat wethouders... er is er zelfs in de Zevenaar, die woont er heel lang best voor... dan krijg je een jaar lang dispensatie. Nou, dat jaar kan 2 jaar worden, 3 jaar, 5 jaar. Dat kan soms heel lang duren, zoals hier in Zevenaar. Maar goed, dat terzijde. Dat je op een bepaald moment zegt van... ja, weet je, misschien is het wel beter dat je als wethouder... niet in die gemeente woont.
3: Ja, dat vind ik niet.
2: Nou... als we het hebben over dat de politiek dicht bij de mensen moet staan... dan moet je vooral niet buiten de gemeente gaan wonen. Tenzij het per ongeluk even niet anders is. Nee. Kijk, wettelijk verplicht, een raadslid moet in de gemeente wonen... waar hij of zij raadslid is. Dat is gewoon wettelijk verplicht. Voor een wethouder is dat niet. Die kan dispensatie krijgen vanuit de gemeenteraad. Maar ik kan in dit geval, durf ik ook voor Peter te spreken... wij zijn blij dat we wethouder zijn... voor Westervoort en allebei in Westervoort wonen. Want in aanloop naar mijn wethouderschap... gaf Peter al aan, Willem, hou er rekening mee. Als je wethouder bent, dan ben je 24/7 wethouder. Dus hou er ook rekening mee dat als je op zaterdag... bij de Albert Heijn of bij de Jumbo of bij de Plus, maakt mij niet uit... als je daar boodschappen gaat doen... waar je normaal gesproken in het verleden 5 minuutjes over deed... kan het maar zo zijn dat je door alle mensen wordt aangesproken... En dat je misschien wel 3 kwartier in de supermarkt staat.
1: En met een beetje pech krijg je ook een kritiek dat je te veel koeken koopt.
2: Nou, dat zou ik alleen maar als een compliment ervaren. Maar om aan te geven, zorg dat je dus benaderbaar bent en bereikbaar bent. En dat je dus eigenlijk midden in de samenleving staat. Dus nee, een wethouder laten emigreren naar buiten de gemeente, dat zou niet mijn voorkeur hebben.
1: En als je op een feestje bent in de gemeente, kun je ook nog dansen, toch?
2: Dansen kan altijd.
1: Kunnen we wel. Nou goed, als je me maar laat dansen...
2: En Maluka zeker, hè?
1: Ja, zeker. Lekker nummer. Komt-ie. Ja.

0: dansen.
1: Ja, als je me maar het laat dansen. Nou, wij hebben vanavond even gedanst samen met Peter Pennekamp en Willem Heimers, de beide wethouders van Westervoort. En ja, meneer Kok, die gaan we zeker nog een keer vragen. En als Arend van Hout, de burgemeester, een keer tijd heeft en zijn ongetwijfeld druk agenda, gaan we dat doen. We hebben het net even over de fusie. En ik vond het wel een aardig idee van beide wethouders om richting die fusie eens wat meer wethouders uit te nodigen hier, om eens wat te vertellen over het fusieproces. En we gaan dan ook eens kijken bij wat gemeentes, wellicht niet hier in de buurt, maar wat verder weg, om eens te zien hoe ging het nou voor, hoe ging het daarna en hoe eng was het. Heren, even, ik heb het net al even aangegeven, jullie hebben nu toch de microfoon. En je hebt natuurlijk heel Westervoort luistert mee, dat snap ik, dat kunnen we ook zien. Nee hoor, grapje. Maar in ieder geval, is er nog iets waarvan jullie zeggen, nou, nu we er toch zijn, zou ik dit nog wel even willen vertellen.
2: Nou ja, als ik iets maar zou mogen zeggen, kan ik alleen maar zeggen dat ik heel trots ben, zeg maar, wat we in Westervoort allemaal met elkaar doen. De gemeenschapszin, waar Willem het straks al over had, daar ben ik wel trots op. En ik zou het heel Westervoort gunnen dat we het jubileumjaar Westervoort 1300, zeg maar, massaal gaan bezoeken. Dat als waardering voor de vrijwilligers. Maar we hebben zulke mooie projecten. Bijvoorbeeld een recordpoging, een wereldrecordpoging, Skippybal. Stuiteren vanaf de Westvoortse brug. Dat gaat,
1: in het water? Of?
2: Nee, echt vanaf de brug weg.
1: Er zijn misschien wat mensen waarvan die denken, daar wil ik vanaf.
2: Pim, ik niet vast heel slecht voorbereid. Maar ik dacht 21 augustus, eerlijk gezegd. Maar het is de laatste vrijdag van de zomervakantie. Ik dacht de 21ste. Ja, komt allen uit de Liemers ook graag. Want we hebben 1300 mensen willen we graag op de Skippybal hebben.
1: 1300 mensen op de Skippybal. Peter?
3: Ja. Ja, dat was beter inderdaad. Ja? Ja, we lijken een beetje op elkaar.
1: Ja, van een afstandje. Dat doet die boot ook, hè?
3: Van een afstandje. Ja. Inderdaad, 1300 jaar is natuurlijk een prachtige mijlpaal. En in die zin, het bordje gemeente zal er afgaan. Maar Westervoort blijft minimaal nog 1300 jaar bestaan. En dat hoop ik net zo, en dat hopen wij net zo ook voor Doesburg, voor Zevenaar, voor Spiek, voor later, voor... Noem maar op, voor Duiven uiteraard ook. Laten de mensen niet bang zijn dat hun identiteit, datgene waar ze trots op zijn, dat dat gaat verdwijnen als er een fusie is. Ik zou bijna zeggen, het tegendeel zal gaan gebeuren.
1: Het tegendeel zal gaan gebeuren. Er worden geen enge spelletjes gespeeld, geen wicked games. En wij danken Peter Pennekamp en Willem Heimers voor hun aanwezigheid hier. En wij gaan door met de wicked games van Chris Isaak. Bye bye en tot de volgende keer bij Connect Politiek.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land is er vannacht plaatselijk kans op mist. In de ochtend is het nog flink bewolkt, maar vanuit het zuiden laat de zon zich steeds beter zien. Het wordt 21 tot 28 graden plaatselijk in het zuiden en het blijft de hele dag droog. In de avond steekt de wind op uit het noordoosten en vooral langs de kust kan die vrij krachtig worden. De vooruitzichten voor de rest van de week en het weekend: zonnig, droog en warm. De maximumtemperatuur klimt naar 27 tot 32 graden. In het noorden en langs de kust een paar graadjes minder bij wind uit zee. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
1: Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakbonden FNV en Nu91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Eerder op de dag sprak hij na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Het Amerikaanse congres moet het besluit van Trump nog beoordelen. Bij een ongeluk op de N31 bij Leeuwarden zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak kantelde hun bestelwagen tijdens het rijden en kwam op de vangrail in de middenberm terecht. De weg raakte bezaaid met spullen uit de auto en een passerend busje liep schade op. De gewonden uit de bestelwagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vakbonden FNV en Nu91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorisme-lijst gehaald. Volgens hem staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Bij een ongeluk op de N31 bij Leeuwarden zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt. Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Volgens hem staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
1: Met Connect voel je overal thuis.
2: All the times that you rain on my parade. In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde 53.000 euro contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Volgens hem staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws.
1: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde 53.000 euro contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.